bitte nun kren gaule. Ja, kon ik sabule. Ja, ba fo kren gaule. Ja, kon ik ra kono ye. Kon ni sa nya be kore. Ja, kon ik ra giri ba. Ja, lili be kore.